Dan nou, kon niet vloeien, niet vloeien. Niet vloeien te stijmen. Dan kon je vloeien zat je weer. Vloeien zat je weer, vloeien man. Auto, jisiki de volei. Azatita, zauwito, zato, to zene, to die man. Bama hoedewe, vloeien kuno. Vloeien kuno. Vloeien po, legato po. Pogno to po. Bodo bano to po. Dono kuno. Beato yoko to yurona chiawea. Mito fina do ho de. Beato de ho ya. Beto susule ma to de ho. O kuno e. O kuno e. Wale blanami bo flimi to saimem. Emara jago emo je re mi na wanu emi na wanu yoyo e re mi na wanu yoyo nu de pe pa tin de pe pe o to lo to ma do ye do na hon adone so gbe za to me we do to me nu de pe pe de ma so de ma je ninu to me je ni hon ese Adi ka gbo ko blue